0: live.
1: Ik ben in Frankfurt City, ik ben met Haaland. Robin Manny, kom maar, Chachi, zijn Skaland. Petje en met t-shirt, die zijn zakmes. Ik ben in Frankfurt City, ik ben met Haaland.